Klanke van die koffiesnobs wat hierdie uur afsluit met stormreën. Albert Hammond voordat When I'm Gone en Bad Boys Blue, Lady of Hearts. Het ook geluister na Lisa Bronner se onderste bo. Ja, Lisa is nou al 'n lang tyd in die musiekbedryf en sy is deesdae Lisa Nell, nie meer Lisa Bronner nie. En nou maar, nou moet ek mooi onthou. Belinda, as ek reg onthou, ja, Belinda Bronner het daai onderste bo vir haar geskryf. Jy is ingeskakel by Bosveld, ek is Rudy van Deventer en ek het begin hierdie nuwe uur met Rednecks, Wish You Were Here. Elandre is een dag en nacht en dan maak ek hier 63's met Harry Nilsson, Everybody's Talking. Dominique Burger, net daarna met Dynamiet.

Dominique Burger, Dynamiet, Harry Nilsson, Everybody's Talking. Net ek vir jou op die spele is die George Baker Selection met Babylon. Dan Gerard Steyn se Stealing Stars en Rijmstof met 24.

Rubets wat hierdie uur afsluit met Baby I Know. Chris Real net voor de Too Much Pride en Chris Aan met Regte Rede. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie vroeë maandagmorgen met Gary U.S. Bonds, This Little Girl. Elvis Blue, Warren Noord en Brian May, Too Much Love Will Kill You.

Music video van Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Voor het Chris Norman se Baby I Miss You. En ek Natasha Lee met Ek Is Hier Vir Jou. Afrikaanse klanke nou van André Swarts met Jou In My Lewe.

0: Vrolijke vroegochtend klanken van Black Lace met Agadu. Voor dit Melanie met Your Love Don't Bother Me, en ek André Swart se Met Jou in My Lewe. Net aan die breekie by Bosveld Studio, het ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Studio weer.
0: Een nieuwe streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 10 tot 26. Johannesburg, 7 tot 25. En Vereniging, 8 tot 25. In Mpumalanga, oggendmiskolle in die ooste. Andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 11 tot 26, Ermelo, 7 tot 24, Imalahleni, 8 tot 25, Standerton, 6 tot 26, en Skakuza, 14 tot 30. In die Limpopo provinsie, mooi weer en warm. Polokwane, 9 tot 27, Palaworwa, 13 tot 31, Zanin, 10 tot 28, Messina, 12 tot 32, Lebalale, 11 tot 31, en Mokopane, 10 tot 29. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp, 11 tot 27, Potchefstroom, 12 tot 25, Mahikeng, 10 tot 27, Rustenburg, 12 tot 27, en Vryburg op van 11 tot 28 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie, behalwe in die noorde. Bloemfontein, 10 tot 26, Welkom, 11 tot 26, en Bethlehem, 9 tot 23. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie in die noordooste. Upington, 11 tot 30, Kimberley, 12 tot 28, De Aar, 10 tot 24, Alexander Baai, 9 tot 19, In Springbok, 9 tot 24, Calvinia, 1 tot 23, en Sutherland, 0 tot 20. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Kaapstad, 11 tot 19, Vredendal, 6 tot 24, Riversdal, 6 tot 19, George, 9 tot 18, in Woester, 5 tot 21, Beaufort West, 6 tot 22, en Oudtshoorn, 8 tot 22. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met reën plek in die dele in die suide. Obaga, 12 tot 17, Makanda, 10 tot 17, Nkoba, 7 tot 22, Robertsebukwestad, 9 tot 21, Kugompustad, 15 tot 18, Port St. John's, 14 tot 17, Mtata, 10 tot 19, Kumani, 8 tot 23, en Kanse, 10 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en reën in die verre suidooste. Durban, 18 tot 22, Richards Bay, 17 tot 24, Pietermaritzburg, 12 tot 23, en Ladysmith op van 10 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Marissa met Kettiekind.

0: Los ek het alleen van die broers met Chain Around My Heart.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor

0: Noch eine Kanzlung von Schö mit der Schüb-Schüb-Song Campsite Dreams, so Here Comes the Sun, und Carla Lee mit Zwarte Krach.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Roodepoort. Die N1 Noord, een botsing na by Mainrie weg. Stilsinne voertuig op die N3 Noord voor Marlboro Rylaan. En met Rand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord by Allendale weg. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu. Bedford View, die N12 R24 West, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Met Rand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na die Bekloe wisselaar. Op die N4 West, botsing plaasgevind by Watermeyers,

Dis vriende Maas en Kwenheid. Ja, maandagochtend in die selskap van Bosal, die hart van goud, Afrikaanse goud, Clarence Lynn, Hi Casanova.

0: Cause I gotta have faith.
1: Was haar Engels 7.5 se hart van goud en die musiek van George Michael Faith. Vier oog uit van June Mosca, hierdie ene sal jy ook onthou, is A Chapel of Love, nee.

As Marius strijd om hierheen, so ek verlang. Nou ja, jy is ek skakel by Bosal Syrie. So ek heb op sieger gewees, daar ene geniet, nee. We've got tonight. Het laatste een vir die uur tussen 10 en 11 behoort aan Hermes House Band en Country Roads Hill van hierheen. Om de 11 uur is het weer in Nieuwstein, als ik financiële aanwijzers en die jongste verkeer.

Soos net ek aan Demis Roussos by Bosveld Stereo, I Found You. Musiek wat jou onthou, alibat uit die 80s. Anton Goosen is nou volgende aan die beurt en daarna iets van Asaf Bays, maar hier die boy van die suburbs.

Roy Orbison met In Dreams, soos beloof, by Bosveld 107.5 FM. Die tyd nou 25 minute voor 3. Kwart voor 3 die jongste verkeersverslag, 3 uur die jongste nuusbulletin. En hier is Annelie, ek het heerlik met haar gesels verlede week. Annelie se wat as?

Linda Ronstadt, so when will I be loved? Ou goud soos beloof. Johnny Clegg en Savuka maak enige maandag heerlik met Scatterings of Africa.

Kan jy nie, dis musiek van Juanita Du Plessis en Johnny Clegg saam met Savuka, Scatterlings of Africa. Een heerlijke tweenerij. So'n goeie stukkie ou goud voordat ek moet groet, dis Dion the Wanderer.

0: poutjies groot in hierdie denim?
1: Doas, I'm gross.
0: Wat? Sê ek gross?
1: Nee, man, schatzi, en de doas, I'm gross. Herz.
0: Oh, so is ek het een groot hart. Maar wat het dit met Woude te doen?
1: Ja.

0: One day in your life. Nou, ek weet nie, was jou maandag nie. Hier is Michael Jackson gewees. Engelbert Humperdinck, love me with all of your heart. En ons het ook paar rustige klanke vanavond, net om jou so rustig in die week in te laat gaan.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za.

Was net nog een van Piet Veerman se baie mooi uitvoerings gewees en dit was Follow Me. Nou ja, ek gaan nou die pad vat, so ek nog nie, jy moet die pad vat nie. Jy moet agterbly en jy moet luister na Gilbert Bosch. Hy vat jou deur tot 1 uur môreoggend en dan is daar ook 10:30 weer die volledige streeksweer voorspelling. Van my toe net tot sins tot môre aand tussen 6 en 10 en môre is dit lentedag. Geniet jou lentedag en dan groet ek jou met François en Elisabeth se meer as woorde en Abba when all is said and done. Tot môre, tot ziens.

Dit is die stemme van Abba en When All Is Said and Done. Ja, sy het alles gesê en sy het alles gedoen en sy is op haar thuis. Anna met die netvocht, wat die hier afgesluit het met haar. Dankie die net vir dat haar vrijheid sy is doen, die nie op die paal het soos het net op die stadium is. Wees veilig en voorzichtig. Frans Johan Elizabeth was het voor het geweest met meer as woorde. Dit is dan een goeie naam van Melf Gilbert Bosch. Ik vertrouw jou maandag was het te blauw geweest nie. Ek ken jy en die volgende wat op pad is. En die volgende 3 ure in mekaar se geselskap. So we go goed. Show what they worry made under the moon of love.

stem van Armand Joubert met jou klere af. Nee, ja, dis hier waar ek in die Eras lyk en ek gaan hom vir jou goed afrond. Maar goed begin, kom ons stel het so, ek hou van die snit, waarom ons om begin. Ons rond hom af in Blackbird, so good old fashioned love. En dan one more time met die in a Highland. Misschien die mense nie was een deel van die televisie reeks, maar ek moet die salde titel Highland. Maar eers, broer en sister van destijds, kyk, ek kan maar lekker rits op hierdie snit. Is die Carpenters in my sweet, sweet smile.

Dis oulike studie. Gerard Steyn en Charlies Berg met daai lucky packet ring. Leo Sayer het ons ook nog gehad voor dit met Thunder in My Heart en die baie mooie van Geraldine, The Candle. Nou, gepraat van The Candle, hier is nog een toevallig, wat ook iets te doen met die kers. Ja, vir een rede het ek hierdie ene nou vir jou wat ek gaan bring, maar ek gaan jy nou vertel hoe kom. Jane Leanie, my vat my nader waar ek en jy die eer afsluit en dan ook die dag met die aandse oordenking en siek verlief. Droom, syndroom en Bernice West my toelaat. En dan hierdie sinnet, nou kan jy nou glo, dis 29 jaar gelede wat ons wereld een baie, baie geliefde persoon verloor het. En het is nog steeds mysterieus in Tino. Prinses Diana, natuurlijk, vandag, 29 jaar terug, oorlede. As ek die mis het nie, dit is rechtig 29 jaar, kan het so lang wees. Niet te min, en dan het ek ook nies ontvang, dat Lionel Richie, so ure wat gelede terug, is hy gehaas na die intensieve sorg van een hospitaal toe. So ja, start het al so, die jaar is net rof. Ons wat drie oomlik in aan dink kom, is in die prachtige vrou, ne? Sy was my een unieke, Elton John.

Hierdie was Appel geweest met hy F250 waarvan hy so lekker sing. Stefan Versace binnenkort met Soekers, hy vat my nader na die laaste deel van my uur saam met jou. En dan het ek ook Selena Gomez in the scene met Love You Like a Love Song. Maar eers, ander bekende een. Dit is Cleo and I want you to want me. Goeiemorgen.

Dat is die van Charliesberg en Eyster in die vier. En dan ken jy het ook al gehad van champagne en oh my, oh my, goodbye. Ironies, want is precies wat ek nou vir jou moet sê. Tot ziens, van my kind af, Kebelbosch, kijk moe nie jezelf, kijk moe nie gesin. Veilig blij en blij gezond, liefde groete van huis tot huis. En die nie dalk tans op jou paar reis, reis veilig. As jy wel later moet, doen precies diezelfde. Dit is een lekker lente dag vannacht. En weer eens, is ek nogal verbaas, dit is al September. Kan ek nie geloof nie. Ja, geniet die geselskap van John, hy staan in vir Rudy van Nieuwender op die dinsdagmorgen. Ek groet u met die klanke van Tim McGraw, door die eer af rond met Humble and Kind. Dan Eddie Commons, so All By Myself. Ek het ook vir Amy Grant aangebring met I Will Remember You. Maar hier sê die ene, van een baie bekende groep. Sê, jammer, hulle is nie meer oorspronkelijk nie, maar hulle is nog aan die gang. Alhoewel die hoofsangeres nie meer met ons is nie. Leef haar muziek daarom nog voort. Hier is Roxette en sy dra die broek. Dat is leuk. Tot vanavond om 10 uur, ik woon jezelf. Tot ziens.

mij nooit lief gehad. Ik zweer, liefde zal die zo zeer kan maken. Grijp mij aan, botel. Dat is al wat mij beter maakt. Die kikjes van ons leven.